Ik ben veel te veel tijd kwijt met het keer op keer wassen van mijn handen. Ik vind dat ik gewoon alle dagse dingen iedere keer op precies dezelfde vis moet doen. Ik ben iedere dag heel veel tijd kwijt aan het keer op keer controleren van dingen. Ik krijg vaak dingen niet af, omdat ik er absoluut zeker van wil zijn dat alles precies goed is. Ik besteed veel te veel tijd aan het netjes neerleggen van dingen. Ik wil dat iemand me de hele dag doorvertelt dat alles in orde is. Alles in orde is. Alles in orde is. Als ik iets met een hand aanraak, dan moet ik dat beslist ook met mijn andere hand aanraken om alles gelijk in een evenwicht te brengen. Ik doe altijd, ook als ik hele gewone dingen doe,

balzig en naar gedachten heb, dan zorg ik ervoor dat ik meteen daarna in de. Als ik een nare gedachte heb, dan zorg ik ervoor dat ik meteen daarna een goede. Ik kan nare gedachten over een ongeluk, maar niet uit mijn hoofd zitten. Ik heb vaak nare gedachten, waardoor ik